0: Twee ex-NASA ingenieurs hebben een draagbare airco ontwikkeld die de
1: Word FM power
2: en kuram power 106.8 en kuram kuram podie wa majagumo.